In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1955 van J.J. Johnson. Ze komen van de CD The Eminent J.J. Johnson Volume 2, uitgebracht op Blue Note. En daarnaast opname uit 1957 en die kwamen van de CD Dial J.J. 5, uitgebracht op CBS. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Het is tijd voor ons programma House of Hardbop. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over de godfather van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis, begon hij met pianolessen op zijn 9e. Maar hij besloot op zijn 14e om trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te spelen. Al snel belandde die in het orkest van Benny Carter en wat later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote boppers, zoals Charlie Parker en Bud Powell. Hij kon zich dus ontwikkelen als de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-tromponist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trompetist Sky Winding en deed enige tournees met Jazz at the Philharmonic. En dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films. Denk aan Shaft en Starsky & Hutch. Naast films schreef hij ook voor tv-series. Tussen 1953 en 1955 maakte hij enige belangrijke opnamen voor Blue Note, die werden uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Janssen. In deze en de komende uitzending krijgt u ze allemaal te horen. Op 22 juni 1953 stond hij in de WOR Studio in New York met in de bezetting Clifford Brown op trompet, Jimmy Heath op tenor en baritonsax, Jan Lewis piano, Percy Heath op bas en Kenny Clark op drums. Omdat de tijdsduur van de stukken niet langer is dan 3 of 4 minuten, hoort u de hele sessie ineens. We beginnen met de compositie Capri van G.G. Grice. Daarna, achtereenvolgens, de ballad Loverman van Ram Ramirez, de J.J. Janssen-compositie Turnpike van Jan Lewis, hoort u Sketch 1, gevolgd door Jimmy Van Heusen's It Could Happen To You. En tot slot Get Happy van Harold Arlen. Wat opvalt is het fantastische en vloeiende spel van Janssen dat gepaard gaat met een schitterend geluid. Een extra plus is natuurlijk het spel van Clifford Brown. En daarnaast let ook op die voortreffelijke ritmesectie.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de godvader van de bebop-trombone, J.J. Jansen. Het zijn de volledige opnamen uit de driedelige serie die Eminent J.J. Jansen voor Blue Note tussen 1953 en 1955 opgenomen. Al deze opnamen zijn in die tijd uitgebracht op 3 10-inch LP's. Op 24 september 1954 stond Jansen in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor zijn tweede sessie met Wynton Kelly op piano, Charles Mingus bas, Kenny Clarke drums en Sabu Martinez op congas. U hoort alle 6 stukken van deze sessie. Als eerste Too Marvelous for Words van Johnny Mercer. Dan achtereenvolgens Jay, een snelle blues van J.J. Jansen. De Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Jansen het snelle Koffiepot. J.J. Jansen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clarke en percussionist Sabu Martinez.

0: Dit is het Concertcentrum met het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. En dan wel in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten, want die zijn absoluut van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen en dat deed hij in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note en werd uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca achter de drums. De ritmesectie voor het avondoptreden was van een heel ander kaliber. Dat waren Wilbur Little, bas, Elvin Jones, drums. Ze waren aanvankelijk door Rollins uitgenodigd om één stuk mee te spelen, maar het werd de hele avond. Uiteindelijk bleek het een gouden greep van Rollins, want het album is door de jaren heen een klassieker geworden. Als eerste hoort u van Cole Porter What Is This Thing Called Love? Na een vrije drumintro volgt in uptempo het thema en dan krijgt Sonny Rollins vleugels en blaast een geweldige solo waarna Elvin Jones laat horen dat hij een van de grootste slagwerkvernieuwers gaat worden in de jazz. Vervolgens hoort u de bekende blues Sunny Moon for Two, een original van Sonny Rollins. Wederom is hij in grootse vorm met begeleiding van de zeer swingende offbeat accenten door drummer Elvin Jones, die ook in de 4-om-4 solo's met Rollins de uitdagingen niet uit de weg gaat.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to start out this set with an old Cole Porter original. This one is entitled What Is This Thing Called Love?

In het programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Het spel van Rollins komt toch live het meest tot zijn recht met alleen begeleiding van bas en drums. En daarmee krijgt hij namelijk alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. Hij gaf een middag- en avondoptreden in de Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht met de titel A Night at the Village Vanguard. We beginnen met de matinee-bezetting en u hoort van Vernon Duke en Ira Gershwin I Can't Get Started. Rollins zet de melodie in met een vette basbegeleiding van Wilbur Ware. Zijn solo wordt begeleid met een double-time feel van de ritmesectie en gaat direct door naar het coda. Daarna volgt een in hoog tempo gespeelde standard I'll Remember April van Gene DePaul. Rollins speelt hier zo vrij als een vogel, aangevuurd door de accenten van Elvin Jones. Voor bassist Wilbert Ware geen gemakkelijke taak om de vier om viertjes tussen de tenorsax en de drums vliegen af te vangen, maar dat gaat wel af en toe langs de afgrond. Maar Rollins brengt iedereen weer thuis.

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Sonny Rollins. In deze en de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. We gaan verder met de opname die hij op 3 november 1957 maakte in de beroemde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. We gaan naar het avondoptreden en daar werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbert Ware en drummer Elvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbert Ware en de vrije en diep swingende universele speelwijze van Elvin Jones gaven het spel van Sonny Rollins vleugels. Luister maar eens naar het nummer van Harold Arlen, de standaard Get Happy. Dit wordt gespeeld in een behoorlijk uptempo en drummer Elvin Jones speelt hierin een zeer dynamische drum solo. Het volgende stuk is van de hand van Sonny Rollins en heeft de titel Strivers Row, gebaseerd op de akkoorden van Charlie Parker's Confirmation. Dit is een geweldig swingende, meesterlijke uitvoering met een zeer geïnspireerde solo van Rollins. Tot slot van Jerome Kern, All the Things You Are. Het stuk wordt uitgevoerd in zeer relaxed medium tempo met een prachtige solo van Sonny Rollins en een melodisch en ritmisch zeer inventieve solo van bassist Wilbert Ware.

U heeft geluisterd naar opnamen uit 1957 van Sonny Rollins. En die komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 2, uitgebracht door Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. Geboren in 1930 en u hoort hem in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het album Way Out West uit 1957 en The Freedom Suite uit 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet, hetgeen later veel navolging kreeg van andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting lichten we graag wat meer uit, want die zijn van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note Records, uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca op drums. Van deze set is aanvankelijk maar één stuk op de plaat gekomen en later uiteindelijk twee stukken op cd. En deze twee stukken krijgt u nu te horen met als eerste een bekende compositie van Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. Sonny Rollins gaat direct van start en speelt heel geïnspireerd en wordt flink achter zijn broek gezeten door de swingende drive van drummer Pete LaRocca, die ook nog even flink uitpakt in zijn eigen solo. Vervolgens hoort u van Cole Porter de standaard I've Got You Under My Skin, ooit zeer populair geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Het thema wordt ingezet met een snelle samba-feel en daarna gaat het over in swing. Sonny Rollins vliegt zo vrij als een vogel door de akkoorden heen en met een enorme ideeënrijkdom. Daarna volgen nog een paar uitwisselingschorussen met Pete LaRocca. Deze had geen enkele moeite met de melodische fraseringen in dit lastige schema. Max Roach had dit jonge drumtalent aanbevolen aan Rollins. Hoewel hij nog aan het begin van zijn muzikale ontwikkeling staat, is al goed te horen dat hij zou uitgroeien tot een bijzondere drummer. Ook bassist Donald Bailey kwijt zich hier prima van zijn taak. Hele stevige beat.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Oh, good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

het programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Hij is nu 93 en al enige jaren geleden gestopt met spelen. Hij leeft een teruggetrokken bestaan, maar is nog zeer goed op de hoogte van het wereldgebeuren. Sonny Rollins' spel komt toch het meest tot zijn recht live, met alleen begeleiding van bas en drums. Want dan krijgt hij alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. De tenorist was toen een middag en een avond in de club Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Het matineeconcert was met bassist Donald Bailey en drummer Pete LaRocca, maar voor het avondconcert had hij twee zwaargewichten om zich heen. De bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Ze waren aanvankelijk uitgenodigd door Rollins om een stukje mee te spelen. Maar dat werd de hele avond en de andere heren konden rustig aan de bar blijven zitten. Het was een gouden greep en daarmee maakte de tenorist een van zijn allerbeste opnames. De set begon met een reprise van A Night in Tunisia. Het tempo ligt wat lager dan de matinee-uitvoering, maar wel met een diepe, aardse swing van Alvin Jones. Het wordt een compleet ander verhaal. De break van Sonny Rollins na het thema is perfect getimed. Rollins speelt hier zo geïnspireerd, en dat komt in grote mate door de aanwezigheid van bassist Wilbur Ware en het syncopische en relaxte spel van drummer Alvin Jones. Het volgende stuk is de bekende standaard Softly as in the Morning Sunrise van Sigmund Romberg en Oscar Hammerstein. Wilbur Ware zet het tempo neer en krijgt de eerste solo na het thema en hij speelt dan een mooie melodische chorus. Vervolgens speelt Rollins een chorus en volgt hij weer een chorus van Wilbur Ware. Alvin Jones speelt hier uitsluitend met brushes, zoals alleen hij dat kan, vet en breed. De 4-on-4 uitwisseling tussen hem en Rollins is een spannende gebeurtenis, maar alles komt weer heel mooi samen.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met live opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. In de komende programma's staan live opnamen in trio-bezetting centraal. Op 3 november 1957 maakte Blue Note opname van een middag- en avondoptreden van Sonny Rollins in de befaamde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. Die opnames zijn uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Bij het avondoptreden, ik vertelde u het al, werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbur Ware en het vrije en diepe swingende universele spel van Alvin Jones gaven het spel van Rollins vleugels. U hoort Four, een compositie van Miles Davis, en na het thema is de tenorist direct op stoom. Fascinerend zijn de 4-on-4'tjes van Sonny Rollins met Alvin Jones. Je hoort dat het spel van Jones zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt dat een paar jaar later volledig tot bloei zou komen bij het John Coltrane kwartet. Hij rekt soms hier en daar een maat uit om zijn frases te laten uitkomen. Maar Sonny Rollins luistert goed en zet perfect op tijd weer in. Vervolgens hoort u nog van Dizzy Gillespie, Woody and You en het gedeelte van de standaard Old Devil Moon van componist Burton Lane. Beide uitvoeringen zijn van zeer hoog niveau en er is voortdurend interactie.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 1, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende tutti in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

in House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniel speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell, Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en Thad Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begin, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York, met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. U hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones en de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Three in One. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams, beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trompetist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Ann Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenorsax. Ten slotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rochester. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garnet Brown. Het ensemble Shout Chorus wat dan volgt is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garnet Brown getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

in House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals. Begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones, de

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opname uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swing For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

U luistert naar het programma House of Hard Bop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten: Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Mobley als leider dateren van 21 april 1957 in sextet bezetting voor het album Hank. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte Hank Mobley opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Die zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. 4 stukken van deze sessies zijn later uitgebracht op Blue Note op het album Straight No Filter. U hoort van de opnames van 7 maart 2 stukken, maar dan met Donald Byrd, Herbie Hancock en Butch Borrow. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Feeling Good, uitgevoerd met een swingende shuffle feel van Philly Joe Jones. Mobley speelt hierin een geweldige tenorsolo. Vervolgens een compositie van Cy Oliver getiteld Yes Indeed, met een gospelachtige feeling en ook een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. Daarna nog de 2 stukken van de sessie van 2 oktober. Achtereenvolgens 2 composities van Hank Mobley getiteld Syrup and Biscuits en Coming Back. Met vooral in het laatste stuk speelt Mobley een bevlogen tenorsolo.

In dit programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 en 69 van tenorsaxofonist Hank Mobley, afkomstig van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963, van de cd Straight No Filter, opgenomen in 63, en van de cd The Flip, opgenomen in 69, allemaal uitgebracht door Blue Note. House of Hardbop, voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag een speciale uitzending over de onlangs overleden saxofonist en componist Wayne Shorter. Hij werd in 1933 geboren. Deze muzikus heeft zich via de hardbop, jazzrock en vrije improvisaties ontwikkeld tot een icoon van de hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Gegrepen door de muziek van Lester Young, Charlie Parker en later John Coltrane, vestigde hij zijn naam in 1959 als tenorsaxofonist en muzikaal leider van drummer Art Blakey's Jazz Messengers. In deze hardbopgroep kreeg hij de kans om zich ook te ontwikkelen tot een felle solist in de hardboptraditie en ook als componist. Hij verliet de Messengers in 1964 omdat hij een aanbod kreeg van Miles Davis om in diens quintet te komen spelen. Het enigszins impressionistische en abstracte karakter van de composities van Wayne Shorter waren in hoge mate verantwoordelijk voor de muzikale richting van dit quintet. Uiteindelijk zou dit bepalend worden voor de verdere ontwikkeling van zijn eigen spel en zijn manier van componeren tot kort voor zijn overlijden. Voor het befaamde Blue Note maakte hij half jaren 60 een aantal legendarische opnamen in een typische hardbop quintetbezetting. De eerste twee stukken zijn afkomstig van het album Night Dreamer, opgenomen 29 april 1964 in de Van Gelder Studios in New Jersey. In de bezetting hoort u Shorter op tenorsax, Lee Morgan, trompet, McCoy Tyner, piano, Reggie Workman, bas, Elvin Jones, drums. Als eerste het titelstuk Night Dreamer. Het stuk is in driekwarts maat en alleen al door de feel van drummer Elvin Jones krijgt het stuk een vloeiend karakter. Wayne Shorter speelt hier intens en dan vooral zijn tweede solo na de uitstekende trompetsolo van Lee Morgan is van een nog grotere intensiteit. Hierna volgt het swingende Black Nile, een compositie in de hardbop-traditie waarbij alle solisten zich van hun beste kant laten horen.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterrenalbum. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hardbop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hardbop van Art Blakey's Jazz Messengers, de Post-Bop van het Miles Davis Quintet, de Jazz Rock Fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbop-periode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note-label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in zeskwarts maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofoniste hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout. En dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hardbop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormt

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Dit kwartet heeft zeer veel opgetreden in clubs, concertpodia en festivals in binnen- en buitenland van 1964 tot 1989. Het was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder andere Sonny Rollins en John Coltrane had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld. En vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt. Dat zorgde voor uitermate spannende en ook hele vrije momenten. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet zijn laatste album, getiteld Jubilee, voor het Timeless. De opname vond plaats in Studio 44 in Monster. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf, piano, Dick Fennick, tenorsax, Koos Riersen, bas, Erik Ineke achter de drums. Voor deze gelegenheid werd het kwartet uitgebreid tot een sextet met Jarmo Hoogendijk, trompet, Bart van Leer, trombone. Deze sextet-bezetting hoort u in een gezamenlijke compositie van de leiders getiteld Going Up. Let u vooral op de fenomenale trompet- en trombone-solo's van respectievelijk Jarmo Hoogendijk en Bart van Leer. Hierna volgt de Slow Blues Jubilee in driekwartmaat geschreven door de beide leiders. Dick Fennick speelt hier in een genadeloos tenorsolo, waarin de essentie van de blues van afdruipt en die essentie is minstens zo aanwezig in de pianosolo van Rijn de Graaf.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakt het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriers op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken ervan afvliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bas-solo van Koos Seriersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slotte hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis-compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Seriersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Seriersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar twee albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog vier stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker, Erik Ineke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon. Een naam die al eerder hoorde, dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cap Bearers, een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way, heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren het hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father, in combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver en al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.